0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

vlogen als een zucht aan mij voorbij. Heel wat meisjes die kwamen en gingen. Maar voor lange relaties had ik nooit de tijd. Ik stond steeds

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens De Ridder heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard. En voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025. In Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen, uitzonderlijk was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: U luistert naar West Express
4: met Mike West.

0: August, She Will Be Mine. We begonnen vandaag met de Hollies en de Bus Stop. Welkom in de nieuwe aflevering van de West Express. Ah. Esther Phillips. What a difference a day makes.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

zwingende geluiden van Miss Hester Phelps. What a difference a day makes. Je hoort ze allemaal voorbij komen, de hits van de jaren 60, 70 en 80 in de West Express. We zitten met name in 1980, toen hij een hit scoorde. Herbie Hancock.

Jan Fred en de Playboy Band. Terwijl de bloedige exenjachten al lang voorbij waren, scoorde de Rebels in 1971 een gigantisch hit met deze. Can't you see the witch by my side?

zag je ze niet naast me staan. The Witch, 1971 en The Rebels. Zo dadelijk ben je terug. Met een van de eerste hits van de Vlaamse groep Clouseau. Ze hebben het over Anne. Maar eerst nog Matchbox.

The Buffoons and My World Fell Down. Voor haar begon het allemaal met het duo Maud en McNeil. In de jaren 70 ging ze solo. En hoe? Maggie McNeil. And Fools Together in the West Express.

Baby, We're Fools Together en Maggie McNeil uit 1977. Doen we er nog 3 jaartjes bij, komen we terecht bij Tom Petty en de Heartbreakers. Die zijn ze nog eens met Refugee.

0: Tom Petty en de Heartbreakers en de Refugee. Het is weer tijd voor
1: de instrumentale van het eer.
0: De gouden trompet van Marty. Alma Mia.

We are family. I've got all my sisters with me. Gelukkig had ik er zelf persoonlijk maar eentje. Meer dan genoeg. 79, de Sister Sledge. Sir Paul McCartney. Coming up.

Best mij alleen u nog te danken voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. En hopelijk ben je er de volgende keer ook weer bij. Voor de hits uit de jaren 60, 70 en 80. Ik laat je voor vandaag met Georgie Fame. The Ballad of Bonnie and Clyde.

0: Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens De Ridder heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard. En voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025. In Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen, uitzonderlijk was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
7: Radio Memories.

een feel-good hit voor de Jacksons. En can you feel it? Op deze donderdag 2 juli. De kinderen die zijn thuis van de school, van de schoolvakantie natuurlijk. En u misschien ook bent u zich aan het voorbereiden op de uittocht naar de zonnige oorden. Maar misschien moet u gewoon zo ver niet gaan.

0: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Een uitverkocht woning bouwden wij in het stadion. Oh. Dat is al de moeite waard. Ja. Shawn Mendes, die komt ook nog eraan in de ochtendshow. Nu eerst Tom Jones.

Ik ben wel blank, maar daarom ben ik geen beest. Ik heb geen steen in mijn hart en ik ben niet ziek van geest, nee. Ik speel dit lied voor een zwarte kameraad die weet wat warmte is.

buurvrouw zegt. Ze zijn vals, ze zijn slecht. Ze weet van niets, maar ze heeft het toch maar even gezegd. En ze zegt ook, mijn dochter komt niet in huis. Met zo'n vreemde, vreemde luis. Maar ik zeg u, zij zijn oké, okay, wij zijn oké. Okay. Blank of zwart, geel of paars, oh wie zit daar nu mee? Ik zing, zij zijn oké, okay, wij zijn oké. Okay. Zwart of blank of geel gestreept, alleen een ezel zit er

0: Veel waanzinniger wordt het niet. Zelfs nog straffer dan de comeback tegen Japan 8 jaar geleden. De Rode Duivels, die in minuut 85 nog 0-2 achterstonden en volledig waren weggespeeld door Senegal, kwamen in extremis terug dankzij mooie goals van Lukaku en Tielemans. En die laatste zette aan het einde van de tweede verlenging ook nog een penalty om en boog zo een hopeloze afgang om in een miraculeuze zege. In de tweede helft voerde bondscoach Garcia opnieuw enkele omstreden wissels door, maar het liep dus goed af. België plaatst zich na 3-2 winst tegen Senegal voor de 8e finales en treft daarin het thuisland Verenigde Staten, dat vlot won van Bosnië-Herzegovina met 2-0. Vlaams minister voor Mobiliteit en Havens De Ridder heeft gisteravond laat een akkoord bereikt met de loodsen over hun pensioenhervorming. De sector voerde al sinds oktober vorig jaar acties, maar de onderhandelingen liepen telkens vast. Eerder op de dag hadden de loodsen de acties opgeschort om een oplossing te forceren en die is er nu. Over de inhoud is nog maar weinig bekend. Vast staat dat woensdagavond alweer een 70-tal schepen lag te wachten om een Vlaamse haven in of uit te varen. In het oosten van Parijs is een vrouw doodgeschoten door de politie. Die was opgeroepen voor een conflict in een restaurant. Een verwarde vrouw had zich bij dat conflict verschanst in de kelder, maar toen de politie toekwam, viel ze een agent aan met een mes. Daarop opende een collega het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Haar identiteit is niet bekendgemaakt. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn in ons land een kleine 6.300 ondernemingen failliet verklaard. En voor een eerste jaarhelft is dat helaas een record. Nationaal is er een stijging met 4% tegen de eerste jaarhelft van 2025. In Vlaanderen zelfs met 6%. Veel ondernemingen blijven kampen met de combinatie van stijgende kosten en een zwakke vraag. De meeste faillissementen vielen in de sectoren bouw en transport. Meestal ging het om kleine ondernemingen, uitzonderlijk was transportgroep Ziegler, waar 440 banen verloren gingen. Er kan wat licht gemiezer zijn in de ochtend, maar daarna droog met soms wolken en vanaf de middag flink veel zonnige perioden. Maxima tot 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Escobar mocht dus lekker draaien. Deze Amy Stewart en Naka Wood werd weer lekker opgeblonken door mijn charmante assistente. Goedemorgen! Ah, ik heb hem onlangs aan het werk gezien. De moeite waard. Fernando. Pauvre Diablo. Voor de fame. Maar goed, natuurlijk.

Lucille van Bruno Mars. On my soul. Ik heb Bonnie M. die ook nog klaar staat. Met die geweldige Ma Baker. En de nieuwe Gunter Neef. Dat komt er nog allemaal aan. In dit tweede deel van de ochtendshow. Met Rio Speedwagon.

0: mijn naam is Gunter Meefs en dit is mijn laatste nieuwe single.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Oprecht.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Bij Russische aanvallen met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 9 doden gevallen. Nog eens 50 mensen raakten gewond. Russische troepen namen de stad urenlang zwaar onder vuur. Heel wat gebouwen, waaronder een hotel, raakten beschadigd en er brak op verschillende plaatsen brand uit. President Zelensky waarschuwde gisteren nog dat er een grote Russische aanval op til was. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het luchtruim en dat van de NAVO te bewaken. Een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust heeft vanmorgen aan 2 mensen het leven gekost. Zeker 34 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het vuur zou ontstaan zijn op de kamer van een patiënt en overgeslagen zijn naar andere delen van het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 mensen die gisteren omkwamen bij de brand op Linkeroever. Je kan er een boodschap achterlaten of bloemen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop aan de gang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk hebben werken het vuur veroorzaakt. Enkele bewoners van het getroffen appartementsgebouw hebben intussen de nacht weer thuis kunnen doorbrengen. Dat was mogelijk na een grondige inspectie door de brandweer. Die stelde vast dat de flats veilig en stabiel genoeg zijn. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de Russische Mira Andreeva verrassend uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Andreeva won vorige maand nog Roland Garros. De Rode Duivels hebben gisteravond niet in hun vertrouwde rode shirts gespeeld, maar in de blauw-roze magriettruitjes. Dat was een beslissing van de FIFA, omdat rood moeilijk te onderscheiden is van het groen van Senegal, voor wie kleurenblind is. Na een bijzonder spannende wedstrijd won België uiteindelijk met 3-2 van Senegal. Het kan eerst lichtjes regenen, na de middag klaart het op vanaf de kust. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Vanaf morgen krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer warmer, met maxima tot 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
7: Radio Memory.

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden. En we hebben de deuren geopend met de meisjes van Bobby Socks. En we gaan het laten swingen hier op deze donderdag. Ach ja, waarom niet? En we gaan alle grote sterren er ook bij halen. Zoals deze van Phil Collins en die Soos 2 Studio.

0: Ja, het is een stevige vaststelling. When I'm gone, ben ik er niet meer natuurlijk. Is het ochtendkroeg onder, niet bemand, hè. Dus ja, wat ga je dan doen? Zelf je koffie maken. Het was al sinds Alezo aan Kate Perry, maar nu tijd voor Meteor. En die is op zoek naar de nooduitgang. Dus we hebben het helemaal te leuke bezoekers hier op deze donderdag.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Even terug in de tijd met Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Ik zou het ook eigenlijk niet kunnen verklaren, maar het moet toch een reden zijn, want ze blijven het toch allemaal doen en nu we toch allemaal bezig zijn. Ook Yves Segers heeft er zo eentje.

was even terug in de tijd. Maar dit is van Alan Walker en Eva. Nee, ik ben een beetje verkeerd. Lee Lynch was het. En Stay a While. Ik zat er eentje te ver, want nu is het tijd voor Alan Walker en Eva Max. En Alone, mocht je het nog niet weten. Ja, het is een beetje met temperatuur ook.

0: hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

is een van die prachtige schermen van de Cars and Drive. Het was trouwens het eerste plaatje dat ooit in mijn wagen draaide toen ik er mee reed. De allereerste car is ook al een tijdje geleden. Nu Esta Vida met You and I.

Het is inderdaad ons Ingeborg met die zalen voor muziek. En ze gaat al de muzikanten samenbrengen. Dat is weer een heel goed teken natuurlijk. Maar wat dacht je nog van deze Maarsmit en die al Drive?

Volgens Lois Lane zal het vanavond gebeuren. Gaan ze wachten op Superman? Ik zal bij God niet weten. Ja. Stel je voor, Superman hier in de ochtendkroeg. Moet ik al mijn tafels nog aan een plafond hangen? Want die mens die vliegt toch alleen maar. Maar nu tijd voor Nira. En het is te mooi om weg te gaan.

0: Ja, het is misschien te mooi om weg te gaan, maar we moeten de deuren sluiten voor deze donderdag hier van de ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe editie. En vooral nog veel luistergenot bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Chicago met Armin Mijn. Tot morgen.

0: Bij Russische aanvallen met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Russische troepen namen de stad urenlang zwaar onder vuur. Heel wat gebouwen, waaronder een hotel, raakten beschadigd en er brak op verschillende plaatsen brand uit. President Zelensky waarschuwde gisteren nog dat er een grote Russische aanval op til was. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het luchtruim en dat van de NAVO te bewaken. Een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust heeft vanmorgen aan 2 mensen het leven gekost. Zeker 34 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het vuur zou ontstaan zijn op de kamer van een patiënt en overgeslagen zijn naar andere delen van het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 mensen die gisteren omkwamen bij de brand op Linkeroever. Je kan er een boodschap achterlaten of bloemen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop aan de gang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk hebben werken het vuur veroorzaakt. Enkele bewoners van het getroffen appartementsgebouw hebben intussen de nacht weer thuis kunnen doorbrengen. Dat was mogelijk na een grondige inspectie door de brandweer. Die stelde vast dat de flats veilig en stabiel genoeg zijn. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de Russische Mira Andreeva verrassend uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Andreeva won vorige maand nog Roland Garros. De Rode Duivels hebben gisteravond niet in hun vertrouwde rode shirts gespeeld, maar in de blauw-roze magriettruitjes. Dat was een beslissing van de FIFA, omdat rood moeilijk te onderscheiden is van het groen van Senegal, voor wie kleurenblind is. Na een bijzonder spannende wedstrijd won België uiteindelijk met 3-2 van Senegal. Het kan eerst lichtjes regenen, na de middag klaart het op vanaf de kust. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Vanaf morgen krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer warmer, met maxima tot 25 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Wildehagen van 1974. Ja, het was de Jewish Corporation met de Rocking Soul.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve Leute van Hoijten.

Het was nog een megadiscotheek in Londen onder andere. Maar niet alleen in Londen, ook in Doetinchem. Niet verder vertellen, talk of the talk. Dan gaan de Pretenders. Leuk dat jij er weer bij bent. En nog steeds luistert naar je favoriete radiostation. Ja, tuurlijk. Muziek door de jaren heen. En die voltooid verleden tijd nooit te vergeten natuurlijk. Hè.

Waar zouden we zijn geweest als deze heren niet mee hadden gedeeld in de popquest-geschiedenis? Geweldig toch? Barry, Robin en Maurice Gibb. De Bee Gees en If I Can Have I You. Zometeen een fijne achter de beuken voor de heren. Hij staat in rij van 25. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. En dit is uit Londen. Altijd leuk, zeg, Bananarama. Met het oude nummer van de Shocking Blue, Venus.

0: In het kader van toch wel liever de origineel van de Shocking Blue, Venus, stond deze plaat, deze dame, stond er wel flink lang mee in de hitlijsten. Mede dankzij producer, de man die een monument verdiende. Stock Aitken en Waterman, het hele trio.
1: Een
0: nou,
1: fijne van achter de keukengordijn.
0: Hij heeft geleefd. Ja, en hoe? 20 weken tot 40. Zijn eerste grote in 66. Ramse Shaffy met Sammy. Dit is de

op zijn chauffeurbabber eens even uit zijn keukenkastje gehaald. Hij zat verstopt achter de kopjes en de borden en de schotels. Geweldig. Ja, was er fijn af achter de keukengordijnen. En de games people play in een cirkel. Jaren komen en jaren gaan, maar dit soort fotografische werkjes, die blijven bestaan. White Plains, terug naar 1970, lieve luistervrienden, met My

Dan zit ik hier nauwelijks nog, net heel toevallig nog aan... Ja, een afgekoeld kopje koffie met een koekje. Aha. Dan gaat het plaatje over de zon over grote margaritas. Nou, oh, mensen, wat ik hier gezien heb. Mag er wel wat ijs bij? Mag er, ja? Massara hoorde je uit een gouden vervlogen tijd. Zometeen neem ik je mee terug naar Spanje. Met Patty Maga en José. Beter bekend als Luf. Maar, kennen we dit duo nog? 1979 waren het Bab.

natuurlijk. Eerst het linkerbeen, dan het rechterbeen. Dan weer het linkerbeen omhoog en weer het rechterbeen. Wat een feest ook, hè. Wat een feest ook aan de Costa Blanca. Op het ogenblik. Jazeker. Ook daar zijn we te beluisteren in de middel van de roadshow. Love you. Applausje. Mag er even voor klappen. Oké, mooi. Genoeg. Ja. Serieuzere werk. Mau de McNeil.

plaatje zo is geweest. Eind jaren 80, begin jaren 90. Dit was er één van. Maar dat vind ik ook voor jou. De radio edit. Ja, Wim de G, die maakt wel wat lachen. En Ton P, die kijkt... die denkt, ja jongens, jullie lullen maar wat. Maar muziek is wel lekker, niet waar? Het waren jaren, gouden jaren. Via de lange palen en de digitale kanalen. En zelfs via de AM, de middengolf.

toenmalige benarij. En We Are Family, het was Sister Sledge. Dit is de Middle of the Road Show. Die je graag mee terugneemt naar gouden jaren. Het zwarte vinyl. Opeens is het 1980.

0: over praten, over rode lampjes en zo. Red Light District. Maar wist je dat ze hier ook om de 3-4 uur gaan? Ja, dat betekent in de studio mond houden, t-shirtje in het woord.
1: Of een presentator, weliswaar.
0: Oh, de volgende club staat er weer klaar. Zometeen nog veel meer aan de andere kant van het hele uur. En tot zover de Middle of the Road Show. We gaan nog lang niet met pensioen, vrienden, maar...

0: Bij Russische aanvallen met drones en raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Russische troepen namen de stad urenlang zwaar onder vuur. Heel wat gebouwen, waaronder een hotel, raakten beschadigd en er brak op verschillende plaatsen brand uit. President Zelensky waarschuwde gisteren nog dat er een grote Russische aanval op til was. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het luchtruim en dat van de NAVO te bewaken. Een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust heeft vanmorgen aan 2 mensen het leven gekost. Zeker 34 anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Het vuur zou ontstaan zijn op de kamer van een patiënt en overgeslagen zijn naar andere delen van het ziekenhuis. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 mensen die gisteren omkwamen bij de brand op Linkeroever. Je kan er een boodschap achterlaten of bloemen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop aan de gang. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk hebben werken het vuur veroorzaakt. Enkele bewoners van het getroffen appartementsgebouw hebben intussen de nacht weer thuis kunnen doorbrengen. Dat was mogelijk na een grondige inspectie door de brandweer. Die stelde vast dat de flats veilig en stabiel genoeg zijn. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de Russische Mira Andreeva verrassend uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. Andreeva won vorige maand nog Roland Garros. De Rode Duivels hebben gisteravond niet in hun vertrouwde rode shirts gespeeld, maar in de blauw-roze magriettruitjes. Dat was een beslissing van de FIFA, omdat rood moeilijk te onderscheiden is van het groen van Senegal, voor wie kleurenblind is. Na een bijzonder spannende wedstrijd won België uiteindelijk met 3-2 van Senegal. Het kan eerst lichtjes regenen, na de middag klaart het op vanaf de kust. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Vanaf morgen krijgen we opnieuw meer zon. Het wordt ook weer warmer, met maxima tot 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
10: Radio Memory,

In de tijd een grote hit voor Paul Severs. We draaien de swoop en dansen in de discotheek. Donderdag 2 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory vanuit Pajottenham Galmaarde. Ik neem je mee toezelf en een aan tafel met Tony van Beveren. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe, hè. Dat is origineel van Cock Robin. We draaien Keith Ryan, The Promise You Made. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Madonna, True Blue. We gaan een plaat draaien in de richting van Johan en Frida daar in Herzelen, als ook voor Frankie en Marinel daar in Oudenaarde. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory, hè. We gaan DJ Gigi D'Agostino draaien. En dan hebben we nog eentje net voor reclame van Natalia op de radio.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen.

Star Song 45 draaiden we van de Star Sisters hier in ons programma Aan Tafel met Tony van Beveren hier op de radio. En dit is een van de grootste successen van de Police.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Deze man ken je nog wel van Serenade. We draaien de nieuwe single van Chris Rijloff en Helena. En dat is er eentje uit de jaren 80, hè? Bruce and Bongo en Guy.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: vraag naar woningen met een kleine tuin neemt toe. Volgens vastgoedplatform Spotto raken die gemiddeld zowat 12 dagen sneller verkocht dan huizen met een grote tuin. En dat staat los van de locatie en het EPC-label. Veel mensen hebben graag een tuin om erin te zitten of te barbecuen, maar het onderhoud schrikt velen af. Vaak omdat ze geen tijd of geen zin meer hebben om in de tuin te werken. Door de populariteit stijgt de vraagprijs 3 keer sneller dan van woningen met een grote tuin. Een record aantal studenten neemt vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Het zijn er ruim 7000. Het examen vindt plaats op de Heizel in Brussel. De voorbije jaren gebeurde het digitaal en op verschillende locaties. Maar na fraude met artificiële intelligentie vorig jaar moeten de studenten het examen weer met pen en papier afleggen. Nog geen 2000 deelnemers mogen in het najaar aan de opleiding beginnen. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al zeker 90 mensen verdronken. Dat heeft de minister van Sport en Jeugd Ferrari bekendgemaakt. Eerder was nog sprake van 74 slachtoffers. Onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De minister noemt de situatie verontrustend. Intussen woeden in het zuiden van Frankrijk nog altijd grote natuurbranden. In de departementen Hérault, Aude en Bouches-du-Rhône moet de brandweer nog altijd nablussen. Al meer dan 1000 hectare is in de as gelegd. En in 6 departementen rond de Middellandse Zee geldt code rood voor een zeer hoog risico op bosbranden. Het dodental van de overstromingen in verschillende West-Afrikaanse landen loopt verder op. Dat melden de lokale autoriteiten. In Ivoorkust kwamen sinds de start van het regenseizoen al 59 mensen om. In buurland Ghana vielen 12 doden. Ook in Benin eiste de watersnood al verschillende mensenlevens. En de weerkundige diensten verwachten nog meer hevige regenval langs de kust van West-Afrika. Volgens de Verenigde Staten bedreigt het noodweer zowat 7,5 miljoen mensen. Het zou geleidelijk weer wat zonniger moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we een prachtige zomerdag verwachten met veel zon en maximaal tot 25 graden. En ook voor het weekend beloven de weergoden veel goeds.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Justin de Wild uit Nederland met Cherio. Donderdag 2 juli, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Katrien Verheijen met haar programma straks hier bij Radio Memory. Hè. We draaien Modern Talking. Atlantis is calling, SOS for love.

De man met een prachtige stem. We draaien Elvis Presley, The Wonder of You. We blijven maar op romantische toeren met Petula Clark en This Is My Song. Dan draaien we nog eentje van onze goede vriend John Dennis en Vanessa Issa. Met Jij Heeft Mijn Levenslust draaien we nog net voor reclame.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

eentje die we van de Zolderhaals hebben hier bij Radio Memory vanuit Pajotter in Galmaarden. We draaiden Linda Ronstadt hier op de radio. We gaan een hele mooie plaat draaien. Het is een van de lievelingsplaten van onze collega Marian. Maar we gaan ze ook heel speciaal draaien voor Dian Lievens daar op Ter Joden. Want ook daar zitten ze vanaf nu te luisteren naar Radio Memory. Hè. We draaien Tommy Cash, Espresso Macchiato.

Let's do it again. We draaiden Jimmy Behorn hier op de radio. Ah ja, donderdag 2 juli. Het is grote vakantie voor de schoolgaande jeugd. En wij hebben ondertussen hier de koffiemachine aangezet en onze lekkere tas koffie bijgenomen. In het programma Aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag tussen 11 en 1 zitten we hier vanuit de Gerelsbergse straat onder Den 5 in Galmaarden. Daar is er eentje van Rockwell. Somebody watching me. Goedemiddag allemaal.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

We draaiden nog Nacht en Nebel, Beats of Love, als programma op stilzaam ten einde hier op deze donderdag 2 juli. Met ook onze volgende collega's hier al toekomen, onze collega Katrien Verheijen. Zij is er zometeen bij na 1 uur met haar programma. Dit zijn de Miami Sound Machine. En als je ziek bent, wel, dan moet je Dr. Beat bellen, hè.

0: De vraag naar woningen met een kleine tuin neemt toe. Volgens vastgoedplatform Spotto raken die gemiddeld zowat 12 dagen sneller verkocht dan huizen met een grote tuin. En dat staat los van de locatie en het EPC-label. Veel mensen hebben graag een tuin om erin te zitten of te barbecuen, maar het onderhoud schrikt velen af. Vaak omdat ze geen tijd of geen zin meer hebben om in de tuin te werken. Door de populariteit stijgt de vraagprijs 3 keer sneller dan van woningen met een grote tuin. Een record aantal studenten neemt vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Het zijn er ruim 7000. Het examen vindt plaats op de Heizel in Brussel. De voorbije jaren gebeurde het digitaal en op verschillende locaties. Maar na fraude met artificiële intelligentie vorig jaar moeten de studenten het examen weer met pen en papier afleggen. Nog geen 2000 deelnemers mogen in het najaar aan de opleiding beginnen. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al zeker 90 mensen verdronken. Dat heeft de minister van Sport en Jeugd Ferrari bekendgemaakt. Eerder was nog sprake van 74 slachtoffers. Onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De minister noemt de situatie verontrustend. Intussen woeden in het zuiden van Frankrijk nog altijd grote natuurbranden. In de departementen Hérault, Aude en Bouches-du-Rhône moet de brandweer nog altijd nablussen. Al meer dan 1000 hectare is in de as gelegd. En in 6 departementen rond de Middellandse Zee geldt code rood voor een zeer hoog risico op bosbranden. Het dodental van de overstromingen in verschillende West-Afrikaanse landen loopt verder op. Dat melden de lokale autoriteiten. In Ivoorkust kwamen sinds de start van het regenseizoen al 59 mensen om. In buurland Ghana vielen 12 doden. Ook in Benin eiste de watersnood al verschillende mensenlevens. En de weerkundige diensten verwachten nog meer hevige regenval langs de kust van West-Afrika. Volgens de Verenigde Staten bedreigt het noodweer zowat 7,5 miljoen mensen. Het zou geleidelijk weer wat zonniger moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we een prachtige zomerdag verwachten met veel zon en maximaal tot 25 graden. En ook voor het weekend beloven de weergoden veel goeds.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hey hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
2: Radio Memory.

Hallo en welkom allemaal voor een nieuwe Gewoon Katrien. Fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. En we zijn gestart met Meteor en zijn nummer Stuk. En ik zou zo zeggen, blijf vooral luisteren, want er komt nog veel moois aan. En we gaan naar 1998 en dat met Boyzone, No Matter What.

0: En dat was Rob de Nijs met Banger Hart. En nu gaan we van dat kleine bange hart naar een plaat met een heel groot hart voor iedereen die zichzelf mag zijn en zeker zichzelf mag laten zien. Hier is Mika met Big Girl, You Are Beautiful.
1: Big

beautiful. En dat was dus Mika Big Girl, You Are Beautiful. Een vrolijke plaat, dus vol zelfvertrouwen. Nummer dat gewoonweg zegt, wees trots op wie je bent en laat je vooral niet wegstoppen. En we duiken even terug de tijd in en dat met Elvis Presley. Een nummer met een knipoog en een titel die je meteen nieuwsgierig maakt. Want soms lijkt iemand lief en onschuldig, maar toch schuilt er een klein duiveltje achter die mooie glimlach.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

En dit was natuurlijk Raymond van het Groene Woud met zijn meisjes. En van meisjes gaan we naar een hart dat niet stil blijft zitten. Een hart dat klopt, bonst en vooral dondert van energie. Hier is Leo Seer met Thunder in My Heart.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Katrien Verheijen.

Een prachtige cover en dat is gebracht door Xerxes Nazeri. En het is een jonge, talentvolle zanger van Perzische afkomst. En als je de volgende beats hoort, ja, dan weet je meteen dat het gaat over het producer trio Stock, Aitken en Waterman. En dat is uit de jaren 80, waar ook Jason Donovan bij hoorde. Hier is hij met Too Many Broken Hearts.

Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. En zo meteen een ode aan alle dames en dat van Shaggy. En dat met zijn sexy lady. Maar nu vliegen we eerst eventjes terug de tijd in. En dat naar de jaren 70 met de Britse groep Guys and Dolls. Eventjes tijd voor wat romantiek.

En dat was Chaggy met zijn Sexy Lady. Zo'n plaat waar je meteen een zomers gevoel bij krijgt. En we blijven bij de liefde, maar we komen wel een beetje dichter bij huis. Soms gebeurt er iets onverwachts, iets dat je hart eventjes laat stilstaan. Hier is Ingeborg met Als dat gebeurt.

0: vraag naar woningen met een kleine tuin neemt toe. Volgens vastgoedplatform Spotto raken die gemiddeld zowat 12 dagen sneller verkocht dan huizen met een grote tuin. En dat staat los van de locatie en het EPC-label. Veel mensen hebben graag een tuin om erin te zitten of te barbecuen, maar het onderhoud schrikt velen af. Vaak omdat ze geen tijd of geen zin meer hebben om in de tuin te werken. Door de populariteit stijgt de vraagprijs 3 keer sneller dan van woningen met een grote tuin. Een record aantal studenten neemt vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Het zijn er ruim 7000. Het examen vindt plaats op de Heizel in Brussel. De voorbije jaren gebeurde het digitaal en op verschillende locaties. Maar na fraude met artificiële intelligentie vorig jaar moeten de studenten het examen weer met pen en papier afleggen. Nog geen 2000 deelnemers mogen in het najaar aan de opleiding beginnen. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al zeker 90 mensen verdronken. Dat heeft de minister van Sport en Jeugd Ferrari bekendgemaakt. Eerder was nog sprake van 74 slachtoffers. Onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De minister noemt de situatie verontrustend. Intussen woeden in het zuiden van Frankrijk nog altijd grote natuurbranden. In de departementen Hérault, Aude en Bouches-du-Rhône moet de brandweer nog altijd nablussen. Al meer dan 1000 hectare is in de as gelegd. En in 6 departementen rond de Middellandse Zee geldt code rood voor een zeer hoog risico op bosbranden. Het dodental van de overstromingen in verschillende West-Afrikaanse landen loopt verder op. Dat melden de lokale autoriteiten. In Ivoorkust kwamen sinds de start van het regenseizoen al 59 mensen om. In buurland Ghana vielen 12 doden. Ook in Benin eiste de watersnood al verschillende mensenlevens. En de weerkundige diensten verwachten nog meer hevige regenval langs de kust van West-Afrika. Volgens de Verenigde Staten bedreigt het noodweer zowat 7,5 miljoen mensen. Het zou geleidelijk weer wat zonniger moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen mogen we een prachtige zomerdag verwachten met veel zon en maximaal tot 25 graden. En ook voor het weekend beloven de weergoden veel goeds.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Radio Memory.
6: Katrien Verheijen.

Welkom in het tweede deel en dat met gewoon Katrien. En hopelijk heeft MC Hammer het meisje al gevonden die hij zoekt sinds 1990. Hij is hopeloos op zoek naar dat ene meisje die zijn hart veroverde. Hier is Have You Seen Her?

En dat waren de Kreuners uit 1990 met Maak me wakker. En nu neem ik jullie allemaal terug mee de tijd in. En dat met deze prachtige song van John Denver. Jammer genoeg is hij op 53-jarige leeftijd omgekomen. En dat in zijn eigen experimentele vliegtuigje. Hier is hij met Living on a Jet Plane.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Radio Memory.
8: Katrien Verheijen.

En hopelijk krijgen de jongens gelijk en wordt het een zwoele, hete zomer. En onze volgende legende komt uit een gewoon arbeidsgezin. En voor zijn fans die het financieel wat moeilijker hadden, om hen te steunen, kocht hij bij elk optreden zelf een paar van zijn tickets. En dan gaf hij dat door dus aan die mensen. Een prachtig initiatief als je het mij vraagt. Hier komt Billy Joel en geniet vooral van Uptown.

2023 zorgde Gustave voor ons landje dat we toch wel een zevende plaats behaalden in Liverpool en dat op het Eurosong Festival met zijn liedje Big House of You. Maar achter het liedje zat de krachtige boodschap: wees trots op jezelf en durf te tonen wie je bent. Ook de volgende zangeres geeft ons deze boodschap mee. Hier is Christina Aguilera met de titel Beautiful.

0: iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Katrien Verheyen.

en Bella Perez bracht met Enamorado eventjes Zuiderse sfeer in de studio. En we gaan richting Duitsland en dat met de slagerkoningin Helene Fischer. Zet je volume wat hoger, want het is een nummer waar je meteen vrolijk van wordt. Ademloos door die nacht.

En dit was dus een taal die iedereen begreep, onze moedertaal. Maar of we de volgende plaat verstaan, daar vrees ik een beetje voor. Of jullie moeten Portugees verstaan. Hier is Barabara. Bara.

0: En bij het beluisteren van zo'n plaat krijg ik dus een instant zomergevoel. Echt zo'n gevoel dat gewoon doet denken aan de vakantie. Wat mij betreft moet ik nog eventjes wachten, maar naar het schijnt wordt geduld wel beloond. En ik ga stilletjes aan afscheid nemen. Ik wens jullie nog allemaal heel veel luistergenot met de komende collega's. En oké, nu mogen jullie het wat donkerder maken en het licht wat dimmen en vooral heel dicht bij elkaar kruipen. Want I'm gonna kiss you all over.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand gisteren op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 72, 78, 80 en 93 jaar. De buurtbewoners organiseren volgende week zondag een stille waken voor iedereen die getroffen is door de brand. Het moet een moment van verbondenheid, medeleven en hoop worden. De stille waken vindt plaats in de August Vermeijlenlaan, waar het drama zich afspeelde, en begint om 1:30 middags. Het parket van Antwerpen heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Er is ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem is vanmorgen een vrouw van 24 op een scooter om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een ziekenwagen en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed ter plaatse. De ziekenwagen reed aan een normale snelheid. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al 17 doden geteld na de Russische bombardementen van vanmorgen. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is bijzonder groot. Het zou gaan om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het conflict meer dan 4 jaar geleden begon. Oekraïne heeft op zijn beurt een olieraffinaderij in de Russische stad Kostovo onder vuur genomen. Ze is eigendom van het Russische oliebedrijf Lukoil en een van de grootste van het land. Er brak brand uit en een belangrijke installatie voor de verwerking van ruwe olie raakte beschadigd. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw iemand levend van onder het puin gehaald. Het gaat om een man van 43 die vastzat onder een ingestort gebouw van 7 verdiepingen. Eerder konden hulpverleners ook al een baby van 2 weken en zijn moeder redden. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 2295, maar er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Eerst kan er nog wat lichte regen vallen, later wordt het droger en komt de zon erdoor bij een graad of 25. Morgen belooft een mooie zomerse dag te worden, met veel zon en opnieuw maxima in de buurt van 25 graden.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hey hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memories.

0: Ja, dat zeiden ze zo net ook nog, hè. Wie klopt daar aan mijn deurtje? Wel, ik ben het, Mike Dupré, want we zijn er weer met een Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: We begonnen dit uurtje met Amy Stewart en, jawel, Knock Knock, Knock on Wood. Fijn dat je luistert trouwens. Muzikatief een uur lang vol hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Straks ook weer een 2-in-1 hit en een nummer 1 hit verder met Paul Peerlings. Wel, van de jaren 70 nu, back to the 80s. Dat doen we met Fleetwood Mac en een Big Love.

En we zaten in de jaren 60, hè. Dat deden we met Martha Reeves en de Vandellas. We kennen ze nog wel van die grote hit Dancing in the Street. Die later trouwens door David Bowie en Mick Jagger ook nog eens de hitparades zou worden ingezongen. Wel, dit waren nog eens Martha Reeves en de Vandellas en hun Jimmy Mac. En nu naar Amsterdam met wijlen Chris de Bruyne.

Changes waren bijzonder populair in de jaren 80. Het was een Amerikaanse discogroep met producers Jacques Fred Petrus en Mauro Malavisi. Die kennen we ook nog wel van de BB&Q-band. Die scoorden daarmee hits zoals On The Beat en dergelijke. Wel, dit waren ze nog eens Change en Change of Heart. Het was een dikke hit in de zomer van 1984. En over de jaren 80 gesproken trouwens. Het is tijd voor onze 2-in-1 hit voor vandaag. Wij keren terug naar datzelfde jaar, 1984, met Daryl Hall en John Oates. Zij scoorde toen een hele grote hit met het nummer Out of Touch. United Nations zal dat in 2004 nog eens overdoen. 2-in-1.

Ik moet jullie eerlijk bekennen, ik heb altijd moeite gehad met het uitspreken, het correct uitspreken van de groepsnaam Lindritz Kindritz en Sweet Home Alabama. We keren terug naar de jaren 60 nu. We doen het met Sam en Dave. Dit is The Soul Man.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa.

0: 073-42-2329.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
1: Muzikantief. De kortste weg naar 5

0: Het moet een heel speciaal madame geweest zijn, hè? Want elke keer als hij aan haar dacht, dan draaide hij dit nummer. Jawel, de baby's. And every time I think of you. Zometeen, Paul, met onze nummer 1 hitfeit van vandaag. Nu nog eens terug naar de jaren 80 met Dear Nero en SOS A Fire in the Sky.
1: De lekker.

0: 1 Hit Fact.
1: Het homo zijn was meteen een rode of roze draad door het werk van de groep Bronsky Beat, waardoor die snel bekendheid kreeg in Britse en Duitse homokringen. Plaatsenmaatschappij London Records zag wel wat in de groep en bood Bronsky Beat een contract aan. De eerste single was Small Town Boy, waarmee het trio meteen raak schoot. Het Vlaamse publiek had een paar weken voordat de single uitkwam al kennis kunnen maken met de groep tijdens een homofestival in Amsterdam. De kritieken op het optreden waren lovend, waardoor de top 30 notering voor Small Town Boy nog maar een kwestie van tijd was. Nog geen jaar na de nummer 1 hit stapte Jimmy Somerville uit de groep om later weer terug te komen met de Communards. Small Town Boy, Bronsky Beat.

0: Ik moet toegeven, ik ben altijd wel een hele grote fan geweest van de Bronski Beat. Dit waren ze nog eens met hun eerste grote hit, Small Town Boy. Daarna kwam Why en nog een heel pak andere grote trouwens. Over grote hits gesproken, laten we nog eens terugkeren naar de jaren 70. Doen met de Britse groep genaamd naar Buddy Holly. Daar heb ik het natuurlijk over de Hollies met onder andere Graham Nash. Die later nog bij Crosby, Stills, Nash en Young zou gaan spelen. Daar zijn ze met The Day That Curly Billy Shot Crazy, Sam McGee.
1: Mike Dupree.

0: En we zaten in Oostenrijk, hè, met de Oostenrijkse zanger Johan Holzel, of Falco, zoals wij hem beter kennen. Hij was midden de jaren 80 heel succesvol in Amerika, mede dankzij de Nederlandse producers Rob en Ferdy Boland, die zijn platen produceerden. Hij overleed op 6 februari 1998 bij een auto-ongeval. Wij kennen hem natuurlijk van Dijkcommissar, waar we zo net nog de Engelstalige versie van draaiden. Maar ook Rock Me Amadeus en vooral Genie. Een nummer dat oorspronkelijk meer dan een half uur duurt. Maar dat we nog niet op de radio gedraaid hebben, misschien moeten we dat eens doen. Maar het zal voor een andere keer zijn, want muzikatief, het zit er alweer op voor vandaag. Hopelijk heb je ervan genoten. Paul, die zorgt nog voor een uitsmijter. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer.
1: Een wijs man plast niet tegen de wind in. Anamana.

0: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand gisteren op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 72, 78, 80 en 93 jaar. De buurtbewoners organiseren volgende week zondag een stille waken voor iedereen die getroffen is door de brand. Het moet een moment van verbondenheid, medeleven en hoop worden. De stille waken vindt plaats in de August Vermeijlenlaan, waar het drama zich afspeelde, en begint om 1:30 'smiddags. Het parket van Antwerpen heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Er is ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem is vanmorgen een vrouw van 24 op een scooter om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een ziekenwagen en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed ter plaatse. De ziekenwagen reed aan een normale snelheid. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al 17 doden geteld na de Russische bombardementen van vanmorgen. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is bijzonder groot. Het zou gaan om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het conflict meer dan 4 jaar geleden begon. Oekraïne heeft op zijn beurt een olieraffinaderij in de Russische stad Kostovo onder vuur genomen. Ze is eigendom van het Russische oliebedrijf Lukoil en een van de grootste van het land. Er brak brand uit en een belangrijke installatie voor de verwerking van ruwe olie raakte beschadigd. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw iemand levend van onder het puin gehaald. Het gaat om een man van 43 die vastzat onder een ingestort gebouw van 7 verdiepingen. Eerder konden hulpverleners ook al een baby van 2 weken en zijn moeder redden. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 2295, maar er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Eerst kan er nog wat lichte regen vallen, later wordt het droger en komt de zon erdoor bij een graad of 25. Morgen belooft een mooie zomerse dag te worden, met veel zon en opnieuw maxima in de buurt van 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

Steps en Last Thing on My Mind. En ik denk dat we daarmee toch wel op een toffe manier zijn begonnen op deze donderdag 2 juli, een nieuwe editie van deze Driver's Seat. Voor diegenen die van voetbal houden, blijkbaar hebben jullie nogal redelijk lang moeten opblijven voorbije nacht. Want ja, ze hebben dus in de verlenging of in de penalties, ik weet het echt niet van buiten, blijkbaar gewonnen en gaan ze dus door naar de achtste finales, onze Rode Duivels. Ze wonnen dus gisteren met 3-2 tegen Senegal. Of moet ik eerder zeggen, ze wonnen deze nacht tegen Senegal. We zijn wel straks met muziek wel onderweg, hè, met Cheryl Lee Ralph bijvoorbeeld, David Bowie en deze ook wel iets langere versie van Samantha Fox en I Surrender to the Spirit of the Night.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Bij een optreden heeft zij toch ook wel heel wat controverse veroorzaakt met deze plaat. Want het werd dus in de redelijk extreemrechtse omgeving gezongen. En dan kwam er plots ook een zwarte man op. En dan was het blijkbaar voor die mensen die daar aanwezig waren iets dat niet kon. Maar ja, je ziet het. Dus dat is weer typisch aan racisten, dacht ik dan te zeggen. En dat klopt ook wel. Hè. Daarom dat ze ook deze plaat heeft gemaakt. Isabella A, ben je blank of ben je zwart? Iedereen is gelijk voor de wereld. En dat is echt wel iets dat wij moeten blijven uitdragen. Deze stond ook op een nummer 2 in onze Belgische hitparade in 1977. Het werd ook een van die prachtige platen van ABBA. Het gaat over een adelaar. Hier is nog eens Eagle.

0: hier in deze driver's seat bij Radio Memory ook nog eens Clawboys en Rosie. En ik denk dat ik wel iets heb klaarstaan met een interessant berichtje. Want het toegangsexamen voor arts vindt voor het eerst sinds corona toch weer plaats met pen en papier. En dat op de Heizel in Brussel, na het speakfiasco van vorig jaar tijdens het online examen. Het is dus gedaan met het online toegangsexamen voor wie arts, tandarts of dierenarts wil worden. Want na het speakschandaal van vorig jaar werd dus beslist dat het weer moet. Zoals vroeger op één centrale locatie met pen en papier. Gedaan dus met de eventuele mogelijkheid om extra tabbladen te openen en artificiële intelligentie om een beetje hulp te vragen. Maar ook tijdens dat examen in oude stijl zal er vandaag alles aan gedaan worden om spieken en valsspelen te voorkomen. Volgens Jonas Brouwers, hij is de voorzitter van de examencommissie toelating examens arts, tandarts en dierenarts, is er de afgelopen maanden keihard gewerkt om een waterdicht systeem tegen fraude te ontwikkelen. Er komt een strikte controle op de manier waarop de duizenden deelnemers de vragen beantwoorden. En dat is dus ook bijvoorbeeld dat er geen rugzakken mogen in de zaal aanwezig zijn. GSM's ook niet. Die moeten allemaal in lockers worden opgeborgen. En ze mogen zelfs geen schrijfgerief meebrengen of geen oordopjes. Dat wordt allemaal voorzien door de organisatie zelf. Dus ze willen ervoor zorgen dat er absoluut niemand is die gaat valsspelen. En ik vind dat ze daarmee groot gelijk hebben. En nu heb ik nog eens een leuke plaat van Début de Soirée met La Vie de la Nuit.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory. Goedemiddag.

toegegeven, ik vind het wel plezant om die maxi's ook af en toe wel eens te draaien. Zoals deze van Doors en Light My Fire, de originele lange versie hier bij Radio Memory in deze driver's seat. Straks deel 2 en dan gaan we ook het weer er even gaan bijhalen. Maar nu gaan we een beetje rondspringen nu de temperatuur nog redelijk mooi is. House of Pain en Jump Around. Tot straks.

0: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand gisteren op Linkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 72, 78, 80 en 93 jaar. De buurtbewoners organiseren volgende week zondag een stille waken voor iedereen die getroffen is door de brand. Het moet een moment van verbondenheid, medeleven en hoop worden. De stille waken vindt plaats in de August Vermeijlenlaan, waar het drama zich afspeelde, en begint om 1:30 'smiddags. Het parket van Antwerpen heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Er is ook een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te achterhalen. Bij een verkeersongeval in het West-Vlaamse Avelgem is vanmorgen een vrouw van 24 op een scooter om het leven gekomen. Ze werd aangereden door een ziekenwagen en kwam zwaar ten val. De hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar ze overleed ter plaatse. De ziekenwagen reed aan een normale snelheid. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al 17 doden geteld na de Russische bombardementen van vanmorgen. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is bijzonder groot. Het zou gaan om een van de zwaarste Russische aanvallen sinds het conflict meer dan 4 jaar geleden begon. Oekraïne heeft op zijn beurt een olieraffinaderij in de Russische stad Kostovo onder vuur genomen. Ze is eigendom van het Russische oliebedrijf Lukoil en een van de grootste van het land. Er brak brand uit en een belangrijke installatie voor de verwerking van ruwe olie raakte beschadigd. 8 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela is opnieuw iemand levend van onder het puin gehaald. Het gaat om een man van 43 die vastzat onder een ingestort gebouw van 7 verdiepingen. Eerder konden hulpverleners ook al een baby van 2 weken en zijn moeder redden. Het officiële dodental van de beving is intussen opgelopen tot 2295, maar er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Eerst kan er nog wat lichte regen vallen, later wordt het droger en komt de zon erdoor bij een graad of 25. Morgen belooft een mooie zomerse dag te worden, met veel zon en opnieuw maxima in de buurt van 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
10: Radio Memories.

voor F.R. David en Words Don't Come Easy. Voor ons als radiopresentator zou het niet evident zijn om te presenteren als je niet op je woorden kunt komen. Dan wordt het echt wel problematisch. Donderdag 2 juli dus, deel 2 van deze Driver's Seat. Ik heb nog straks het weer voor jullie. Koos Alberts komt ook even langs met Eenmaal in je leven. Huey Louie en de News met I Want a New Drug. En dit is ook wel een heel gezonde drug van Level 42. Wat een muziek, hè? Met Guaranteed.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: VR Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon.

Een beetje waggelen op jouw stoel. Of als je recht staat, gaat het wel iets makkelijker. Two in a room and wiggle it. Deze plaat, die van Foreigner, die werd geschreven door Mick Jones, zoals vele platen van hen. Maar voor hem was dit toch wel een heel speciale. Hij zei van, ik vind dit de saddest song I ever wrote. En daarom dacht ik van, ik vind ze zo prachtig, ook met die stem van Lou Gramm natuurlijk, hè, dat ik hem eens wil draaien vandaag. Deze van Foreigner, I don't wanna live without you.

0: Iedereen heeft wel de nodige passie nodig. En voor mij is dat mijn man, fotografie en radio. Rod Stewart met Passion hier in deze driver's seat. Waar nu het moment is aangebroken om even te gaan kijken naar die weerkaarten. We gaan zien wat wordt. Ja, vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. Al kunnen er soms wel wat lage wolken van over de Noordzee binnendrijven. Vooral in het westen en het noorden met temperaturen tussen 9 en 14 graden. Vrijdag krijgen we opnieuw aangenaam zomerweer met mooie zonnige perioden, maar ook enkele wolkenvelden. Maximaal tussen 20 en 25 graden. Zaterdag wordt opnieuw een mooie zomerse dag met aangename zomertemperaturen. Af en toe ook wat wolkenvelden en maxima tussen 23 en 27 graden. Zondag zal er dan een actieve regenzone van de Noordzee naar Duitsland over ons land trekken. Af en toe dringen wolkenvelden ons land binnen met kleine kans op regen in het noorden en het oosten. Maxima rond 21 en 26 graden. Maandag wordt het een wisselende bewolkte dag met nog steeds kans op een beetje regen dicht bij de Nederlandse en Duitse grens. Maxima tussen 22 en 26 graden. En dinsdag, ja, dan is het ook wel een beetje hetzelfde weerbeeld waarschijnlijk. Het is nog niet 100% zeker, maar er is wel kans op verzwakte storingen die over ons land gaan trekken met bewolkte perioden, met kans op wat lichte neerslag en de maxima tussen 20 en 24 graden. En dat is wel iets dat nog altijd aangenaam is in de loop van de volgende week. En nu heb ik voor jullie To Unlimited met Tribal Dance.
1: Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziek mee.

0: Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goeie

Christina Aguilera en What a Girl Wants. Ja, dat weet ik nog altijd nooit, niet tot de dag van vandaag. Maar ik ben een man, dus dat is iets wat al veel verklaart, denk ik. We gaan ermee ophouden bijna met deze driver's seat. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik heb straks nog Busta Rhymes en Gimme Some More. Dat gaat zeker na tijd zijn van 6 uur zijn met andere muziek, andere presentatie. En ik heb ook nog deze Mink DeVille met Each Word's A Beat of My Heart. Tot morgen.

0: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ze de uitbraak van het hantavirus officieel als voorbij beschouwt. Er kwamen sinds het einde van mei geen nieuwe besmettingen meer bij. En voor alle patiënten die nog in quarantaine zaten, is de isolatieperiode achter de rug. 4 weken geleden was er even vrees voor een grootschalige epidemie, nadat het virus was vastgesteld aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 3 passagiers, 2 van hen Nederlanders, overleden aan het virus. In Avelgem in West-Vlaanderen ruimen douane- en politiediensten momenteel een grote illegale sigarettenfabriek op. Die was ingericht in een oude loods op een afgelegen terrein vlakbij de autosnelweg en bij de grens met Wallonië. Volgens de douane zijn al 5 miljoen sigaretten in beslag genomen en enkele honderden kilo's tabak. Goed voor zo'n 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. 21 mensen van Oost-Europese origine zijn opgepakt. In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, woedt sinds de vroege namiddag een zware brand. Mogelijk is die ontstaan door de hitte, maar dat is niet bevestigd. Er zijn diverse explosies te horen. Toeristencampings in de wijde regio zijn ontruimd. Er is al 1000-tal mensen geëvacueerd uit het gebied. De brandweer is massaal aanwezig en zet ook speciale vliegtuigen en blushelikopters in om het vuur te bedwingen. Blussen verloopt moeizaam, mede door felle rukwinden boven het gebied. Voorlopig zijn geen slachtoffers gemeld. Vluchten naar de regio, ook vanuit ons land, zijn voorlopig geannuleerd. Sisu Berg staat voor het eerst in de derde ronde van een Grand Slam. Op Wimbledon schakelde hij vanmiddag de Portugees Faria uit in 4 sets. Voor Bergs is het de 7e overwinning op rij. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 op de ATP-ranking. Zelf staat Bergs op positie 37. Het is droog met af en toe zon en maxima tot 24 graden. Vanavond en vannacht helder met alleen in het noordwesten lichte bewolking. Nachtminima tussen 9 en 13 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

vrienden, allemaal van harte welkom in deze nieuwe start van ons programma. Dit is voor jou 2 uur lang Muziekdoos. Wat gaan we doen? Gaan we ons een bezoekje brengen samen met Bart Kajal naar de Zanzibar? Oké.

Anthony Fokkema. Hij brengt altijd de mooie levensliedjes. En zijn zoon doet dat ook ontzettend goed hoor, Twan Fokkema. We gaan hem beslist in dit uurtje ook nog eens laten voorbij komen. Muziek nu van Danny Vera.

gaan terug naar Nederland met onze muziek. In de 70er jaren scoorden ze grote hits met De Roos, Bonnie kom je buiten spelen, maar ook met deze Piero. Weet jullie meteen dat ik het heb over Bonnie Sinclair.

Sinclair dus met droge tranen. Piero, ik weet niet of deze dame nog muziek opneemt, dus of ze nog actief bezig is in de muziekwereld. Het is er wel erg stil rond. Ze beschikt toch over een mooi, fris en prachtig stemgeluid, heb ik altijd gevonden. Yves Segers heeft ook een nieuwe single, Handjes in de lucht. Maar ik vind die persoonlijk niet zo geslaagd. Dat is natuurlijk keuze, hè. We gaan ons een van zijn leuke hits draaien, want ik vind het een kanjer van een artiest. We gaan ons amuseren. Yves Segers dus in ons programma van Muziekdoos.

Zomer zonder tijd. Leuk zomersliedje van onze collega Ida de Nijs. Ze was onlangs jarig, om precies te zijn op 29 juli. Niet bedoel ik jongstleden. Dat is een poos geleden dat deze meneer nog wat heeft uitgebracht. We gaan ons luisteren naar die mooie stem van Doran.

Engelbert Humperdinck met een van zijn klassiekers dus. En we gaan ons terug naar eigen Vlaanderland met Johan Verminne. Een artiest die we natuurlijk ook weten te waarderen. Heeft door de jaren heen heel wat prachtige nummers opgenomen. En een van die pareltjes is deze. Als mijn gitaar me helpt.

Charlie Geudens met een van die leuke Corrie Konings medleys. We hadden het beloofd om in dit uurtje ook eens een nummer te draaien van Twan Fokkema, de zoon van Anthony. En dit is meteen ook zijn nieuwste schijfje.

0: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ze de uitbraak van het Hantavirus officieel als voorbij beschouwt. Er kwamen sinds het einde van mei geen nieuwe besmettingen meer bij. En voor alle patiënten die nog in quarantaine zaten, is de isolatieperiode achter de rug. 4 weken geleden was er even vrees voor een grootschalige epidemie, nadat het virus was vastgesteld aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 3 passagiers, 2 van hen Nederlanders, overleden aan het virus. In Avelgem in West-Vlaanderen ruimen douane- en politiediensten momenteel een grote illegale sigarettenfabriek op. Die was ingericht in een oude loods op een afgelegen terrein vlakbij de autosnelweg en bij de grens met Wallonië. Volgens de douane zijn al 5 miljoen sigaretten in beslag genomen en enkele honderden kilo's tabak. Goed voor zo'n 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. 21 mensen van Oost-Europese origine zijn opgepakt. In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, woedt sinds de vroege namiddag een zware brand. Mogelijk is die ontstaan door de hitte, maar dat is niet bevestigd. Er zijn diverse explosies te horen. Toeristencampings in de wijde regio zijn ontruimd. Er is al 1000-tal mensen geëvacueerd uit het gebied. De brandweer is massaal aanwezig en zet ook speciale vliegtuigen en blushelikopters in om het vuur te bedwingen. Blussen verloopt moeizaam, mede door felle rukwinden boven het gebied. Voorlopig zijn geen slachtoffers gemeld. Vluchten naar de regio, ook vanuit ons land, zijn voorlopig geannuleerd. Sisu Berg staat voor het eerst in de derde ronde van een Grand Slam. Op Wimbledon schakelde hij vanmiddag de Portugees Faria uit in 4 sets. Voor Bergs is het de 7e overwinning op rij. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 op de ATP-ranking. Zelf staat Bergs op positie 37. Het is droog met af en toe zon en maxima tot 24 graden. Vanavond en vannacht helder met alleen in het noordwesten lichte bewolking. Nachtminima tussen 9 en 13 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
2: Radio Memories.

Hij had een gigantisch hit in de 70er jaren met zijn Besa Me Mucho. Nog een erg jonge Danny Christian. En wij hadden die nog eens graag voor jou onder het stof onderuit. Net zoals de volgende, deze mooie van Freddie Fender.

Jij bent mijn beste vriend, een vriend voor het leven. De volgende in het rijtje zitten we meteen weer om in de 70er jaren. De Doobie Brothers.

Onze volgende artiest is Gino Verano dus. En we staan deze maand een paar keer met hem samen in een programma. En dat vinden we uiteraard leuk. We gaan een van zijn mooie nummers draaien. En dat allemaal voor jou in ons programma De Muziekdoos.

jij ook van mij deze nacht dus, Gino Verano. Hey, en dit is een leuke nieuwe. Sinneke, ik doe wat ik wil.

Hallo is onze nieuwe draaien op veler verzoek. Je kan hem ook beluisteren via Spotify. Rudolf Stevens voor jou in de muziekdoos met Ik hou van het leven.

Als ik ooit... We namen hem voor het eerst op in 2009, maar op veler verzoek hebben we hem opnieuw ingeblikt. En dit is versie 2026. Rudolf Stevens met Ik hou van het leven.

deze als ik er morgen niet meer ben. We gaan ons terugluisteren naar een van die mooie liedjes van deze meneer, van bij onze Noorderburen Evenzeer. Dit is Kees Versluis. En dat allemaal voor jou in ons programma van de Muziekdoos.

lekker om je geliefde samen eens te knuffelen en op één tegeltje te dansen samen met deze mooie stem van Kees Versluis. Een andere mooie stem op jouw radio van heel wat jaren terug in de tijd. Dit is Rosita Club 68.

0: Ik kan vergeven, maar vergeten kan ik niet. Een van haar mooie succesliedjes van deze Rosita Club 68. En onze volgende collega, wel ja, die heeft het over iets. Hela, zegt hij, van mijn pintje, daar blijven we vanaf. Hè. Hier is CDV.
1: Een avond stappen, een pintje pakken.

Onze sympathieke collega Christophe dus met zijn Van Mijn Pinken. Daar blijft hij vanaf dus meteen zijn zomerse single voor 2026. Laten we eens terug in de tijd gaan met deze prachtige songs van Vaya con Dios. Dit is er zo eentje van uit hun hitarchief. Ay, ay, ay, Puerto Rico.

0: Visser bouwen. Samen met Salim Segers.
1: Er zijn zo van die

0: steek wat op me.
1: Tijd voor een feestje, Salim Segers, maar ook tijd voor ons om afscheid te nemen. Ik heb zo dadelijk nog voor jullie de nieuwe van Andrea Berg. Aansluitend erop nog de eerste single van Stevens en Kazale. En aansluitend daarop nog een stukje instrumentale muziek. En dan is het wat betreft voor vandaag afgelopen met deze muziekdoos. Ik wens jullie nog een hele fijne dag toe. Nog heel veel luisterend plezier met de andere collega's. Blijf er gewoon gezellig bij dus. En graag tot een volgende keer. Maar zoals ik zei dus, dit is de nieuwe voor Andrea Berg.

0: De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ze de uitbraak van het Hantavirus officieel als voorbij beschouwt. Er kwamen sinds het einde van mei geen nieuwe besmettingen meer bij. En voor alle patiënten die nog in quarantaine zaten, is de isolatieperiode achter de rug. 4 weken geleden was er even vrees voor een grootschalige epidemie, nadat het virus was vastgesteld aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. 3 passagiers, 2 van hen Nederlanders, overleden aan het virus. In Avelgem in West-Vlaanderen ruimen douane- en politiediensten momenteel een grote illegale sigarettenfabriek op. Die was ingericht in een oude loods op een afgelegen terrein vlakbij de autosnelweg en bij de grens met Wallonië. Volgens de douane zijn al 5 miljoen sigaretten in beslag genomen en enkele honderden kilo's tabak. Goed voor zo'n 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen. 21 mensen van Oost-Europese origine zijn opgepakt. In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, woedt sinds de vroege namiddag een zware brand. Mogelijk is die ontstaan door de hitte, maar dat is niet bevestigd. Er zijn diverse explosies te horen. Toeristencampings in de wijde regio zijn ontruimd. Er is al een 1000-tal mensen geëvacueerd uit het gebied. De brandweer is massaal aanwezig en zet ook speciale vliegtuigen en blushelikopters in om het vuur te bedwingen. Blussen verloopt moeizaam, mede door felle rukwinden boven het gebied. Voorlopig zijn geen slachtoffers gemeld. Vluchten naar de regio, ook vanuit ons land, zijn voorlopig geannuleerd. Sisu Berg staat voor het eerst in de derde ronde van een Grand Slam. Op Wimbledon schakelde hij vanmiddag de Portugees Faria uit in 4 sets. Voor Bergs is het de 7e overwinning op rij. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 op de ATP-ranking. Zelf staat Bergs op positie 37. Het is droog met af en toe zon en maxima tot 24 graden. Vanavond en vannacht helder met alleen in het noordwesten lichte bewolking. Nachtminima tussen 9 en 13 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Welkom bij de LVT Platenkast. En jawel, dit is de laatste normale aflevering voor we even de zonnecrème bovenhalen. Dat betekent dat de vaste rubrieken waarschijnlijk aan het zwembad mocktails liggen te drinken. De concertagenda die heeft een hangmat gevonden en de muziekgeschiedenis die is op CG-trip. En de filmrubriek die zit waarschijnlijk in de cinema, maar dan zonder ons. En geen paniek, de platenkast zelf blijft open. Alleen schakelen we even over naar de zomerse light-versie. Muziek in blokken van 5. Netjes aangekondigd, fris geserveerd en zonder al te veel gedoe. 5 singles, 1 aankondiging en dan laten we de muziek het zware werk doen. Zoals het hoort op een vakantie. En vanaf week 27 draaien we weer op volle toeren. Met alle rubrieken terug uit hun hangmat en opnieuw in vorm. Maar vandaag gaan we er nog 1 keer stevig tegenaan voor we de slippertjes aantrekken. Dus leun achterover, zet het volume op 10. Voorzichtig, want de buren zijn misschien thuis. En geniet van een nieuwe aflevering van
6: de LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.

Bryan Adams schreef het volgende nummer eigenlijk als een knipoog. In de studio grapte hij dat niets hem stond, behalve zijn lief. Producer Matt Lang die hoorde dat en zei, stop, dit is een song. En zo werd er een rocknummer geboren dat klinkt alsof Bryan een modeshow heeft overleefd met alleen zijn humorimpact. Kort, speels, guitig en perfect om luid mee te brullen. The only thing that looks good on me is you.

Blauwzoen is de artiestennaam van Johannes Siegmond, een Nederlandse singer-songwriter uit Arnhem, actief sinds 2006. Hij staat bekend om zijn intense melancholische indie-sound, zijn markante stem en zijn theatrale uitstraling. Zijn artiestennaam haalde hij bij de Deense wielrenner Werner Blauwzoen.

0: LVT Platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend.
1: In the Big Country gaat over hoop, veerkracht en blijven geloven in je dromen. Zelfs wanneer het leven je teleurstelt. Het nummer moedigt aan om recht te krabbelen, je hoofd op te heffen en te blijven leven met een soort koppige Schotse vastberadenheid. Het is dan ook de groep Big Country die je aan het woord krijgt.

Amy Stewart. Echte naam is Amy Paulette Stewart. Het is een Amerikaanse disco- en soulzangeres die geboren werd op 29 januari 1956 in Washington, D.C. Ze brak wereldwijd door in 1979 met haar spectaculaire, energieke cover van Knock on Wood. Oorspronkelijk een Stax-klassieker van Eddie Floyd uit 1966. Die versie werd de nummer 1 hit in de VS en groeide uit tot een absolute disco-klassieker.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.
7: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: We beginnen in België, waar Live Nation opnieuw een reeks nieuwe namen heeft gedropt. Hermanos Guitares speelt 2 avonden in Brussel, op 21 en 22 november 2026. Tilassine brengt zijn elektronische pracht naar Brussel op 26 en 27 februari 2027. En de Afghan Wings die komen met de Soft Control Tour naar Brussel op 4 en 5 oktober 2026. Bazaar viert 10 jaar Bazaar met een extra show in Antwerpen op 25 juni 2027. En FKJ staat met zijn Timber Tour in Brussel op 14 oktober 2026. En Imminence die zet Brussel op zijn kop met hun Europe 2027 Tour op 15 januari 2027. Dan schuiven we door naar Nederland, waar vooral de grote tours zijn aangekondigd. Nothing But Thieves komt op 2027 terug naar Nederland met de Stray Dogs World Tour. Exacte data gaan nog volgen. Bryson Tiller houdt halt in Nederland in 2026 met zijn Neo Trapsoul Tour en ook daar wordt de datum nog bevestigd. Morgan J staat op 1 mei 2027 in Afas Live in Amsterdam met zijn La Dolce Vita Tour. En ook Kelani, Gracie Abrams, Good Charlotte en FKJ hebben nieuwe Nederlandse pre-sales lopen voor hun aankomende shows. Data worden binnenkort bekendgemaakt.

Een tip van de sluier van Boudewijn de Groot komt uit het album Hoe sterk is de eenzame fietser, die uitgebracht werd in 1973. Het is een van de meest geliefde nummers uit die plaat, die volledig geschreven werd door Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. Het nummer wordt vaak gezien als een van zijn meest poëtische en volwassen werken uit de jaren 70.

In week 25 bladeren we terug door de muziekgeschiedenis en dat levert een paar stevige hoofdstukken op. In 1966 verscheen deze week Paint It Black van de Rolling Stones op nummer 1 in de VS. De eerste nummer 1 hit ooit met een sitar in de hoofdrol. En in 1967 stonden de Beatles met All You Need Is Love klaar voor de allereerste wereldwijde satellietuitzending Our World. Een moment

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Goedenavond.
1: Urgent ontstond uit één simpel idee. Lou Gramm riep, it's urgent. En Mick Jones hoorde meteen een hit. In de studio zochten ze een sound die echt klonk alsof er iets dringends stond te gebeuren. En toen kwam Junior Walker binnen, de Motown-legende, jawel. Die in één take een saxofoonsolo neerzette alsof hij zelf dringend ergens naartoe moest.

Bebopper Band was eigenlijk bedoeld als een vrolijke, bijna parodistische knipoog naar de tienerpop van de jaren 70. De Nederlandse groep Catapult, een stel muzikanten uit Volendam die perfect wisten hoe je een catchy hook moest bouwen, schreef het nummer als een soort tongue-in-cheek ode aan de jongens met lange haren die meisjes laten gillen. Het grappige aan heel het verhaal, ze hadden nooit verwacht dat het zo'n hit zou worden. Maar toen Hilversum 3 in Nederland het uitriep als troetelschijf, ging het nummer plots overal lopen. Catapult stond ineens zelf in de positie van de Teeny Bopper Band, waar ze in het nummer nog mee spotten. Een beetje satire, een beetje glamrock en vooral pure Nederlandse popgeschiedenis met een knipoog.

The Racing Rats vangt perfect dat opgejaagde gevoel van het moderne leven. Tam Smit schreef het als een soort donkere sprint door chaos en twijfel. En live ontploft het elke keer opnieuw. Een typische editorstorm. Snel, dringend en onweerstaanbaar meeslepend. De editors dus en The Racing Rats.

Goed nieuws voor onze luisteraars van De Platenkast. Vanaf september brengen we, als het momentum het toelaat, na elk concert in de muziekzaal van de Antwerpse Kempen een fris verslag van het voorbije optreden. De artiesten die binnenkort langskomen hebben allemaal al eens op het podium van Zaal Lux in Herenthout gestaan. En dat voel je. De sfeer, de energie, de Kempen. Music is coming home is het minste wat je daarbij kan zeggen. We gaan terug naar 1979 en toen stond de volgende groep op het podium in diezelfde zaal.

0: Eindelijk stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memories.
5: Radio Memories.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: Welkom in deel 2 van de LVT-platenkast. Het deel waar we nog dieper duiken, nog meer afwijken en waar de kast meestal begint te kraken van enthousiasme. En zoals altijd in dit tweede deel passeren we ook onze vaste populaire items. Nog wat extra popinfo en wat gebeurde er deze week in de filmgeschiedenis, waar elke week wel een nieuw verhaal opduikt. Dus blijf zitten, schuif wat dichter bij de radio, deel 2 is begonnen en de vaste items liggen al klaar in de kast.

Hoewel het niet expliciet in de bronnen staat, is wel bekend uit interviews dat Little Steven vrijwillig de E Street Band verliet in 1984 om zich te richten op politiek activisme en zijn eigen muziek. Bruce Springsteen die had geen bezwaar tegen zijn solowerk. Integendeel, hij bleef hem steunen en ze bleven zelfs vrienden. Bruce speelde zelfs mee op andere projecten van Little Steven in die periode. En dit is Little Steven met zijn grootste commerciële hit, Bitter Fruit.

De groepsnaam Champagne werd bedacht door producer Martin Duijzer. Hij bracht de vier leden samen en ontwikkelde niet alleen hun sound, maar ook hun imago en naam. De naam moest chic, sprankelend en internationaal klinken. Precies het gevoel dat hij met de groep wilde neerzetten. Dat past ook bij hun eerste grote hit Rock'n'Roll Star, die door Duijzer samen met Wally Tax werd geschreven. Maar wij kiezen dit keer voor Light Up My Eyes.

0: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: Satellite van de Hooters klinkt vrolijk en luchtig, maar het nummer is eigenlijk een felle prik richting tv-predikanten uit de jaren 80. Eric Bazilian en Rob Heyman zagen hoe sommige mannen van God via satelliettelevisie vooral geld binnenhaalden. En dat inspireerde hen tot een speelse maar scherpe song. Met die typische Hooters mix van folk, rock en accordeon werd Satellite een hit die tegelijk swingt en steekt.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: In week 25 bladeren we, zoals de gewoonte vereist, door de filmgeschiedenis. En dat levert een paar iconische momenten op. We beginnen in 1948, wanneer Columbia Pictures deze week de filmrechten kocht voor een onbekend boekje dat later zou uitgroeien tot een echte klassieker. The Caine Mutiny. Een deal die Hollywood richting de jaren 50 een nieuwe dramastandaard gaf. In 1975 gebeurde er iets dat de hele filmwereld zou veranderen. Steven Spielberg bracht Jaws uit. Een release die precies in deze periode de eerste echte summer blockbuster werd. Vanaf dat moment wist Hollywood, de zomer is goud waard. In 1982 stond E.T., die extraterrestrial, in deze week stevig op nummer 1 aan de Amerikaanse box office. De film brak record na record en werd het toonbeeld van de jaren 80 familiefilm. We springen dan naar 1993, wanneer Jurassic Park in deze week wereldwijd de bioscopen domineerde. De film zette een nieuwe standaard voor digitale effecten en maakte CGI definitief mainstream. In 1997 dan werd deze week de eerste trailer van Titanic getoond. Een film die later uitgroeide tot een van de grootste filmsuccessen aller tijden. En tenslotte in 2018 brak Incredibles 2 in deze week het record voor de beste openingsweek ooit voor een animatiefilm. Pixar bewees opnieuw dat animatie even groot kan zijn als live-action movies.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: 3 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

Am I the Same Girl van Swing Out Sister gaat over identiteit, verandering en de vraag of je nog dezelfde persoon bent voor iemand uit je verleden. De song is een soort innerlijke dialoog. Herken je mij nog? Ben ik veranderd? Of zit mijn oude zelf nog ergens in mij? Am I the Same Girl? Hier is Swing Out Sister.

0: Blijf op de hoogte van het laatste popnieuws, de heetste roddels en nieuwsflitsen.
1: En dan wat popnieuws tussendoor. In Brussel stond de jeugd van tegenwoordig in de AB. En die gasten die blijven, tja, jeugdig. Energie voor 10, beats voor 20. Over naar Nederland. Duffy duikt na 15 jaar stilte weer op. Ze staat binnenkort opnieuw op een podium in het Verenigd Koninkrijk. En dat zorgt voor heel wat buzz. Minder goed nieuws, songwriter Telly Riley, bekend van de hits voor Jess Glynn en Usher, is overleden na een steekpartij in Londen. Dan een onverwachte samenwerking. Steen en Oscar and the Wolf schreven samen muziek tijdens een logeerpartij. Soms moet je gewoon blijven hangen voor magie. Dat even terzijde. En ja, Jay die blijft voor opschudding zorgen in Nederland. Controverse rond zijn shows, protesten, rechtszaken, maar de concerten die gaan voorlopig gewoon door. En tot slot, Harry Styles bedankte Amsterdam met een paginagrote advertentie. Hou van jou. En Gerard Joling kondigt zijn laatste grote soloconcerten aan. Nog één keer alles geven, zo zegt hij.
2: Dit is Le-

Faith in What You Feel. Het is Gustaaf's nieuwste single. Uitgebracht in mei 2024 en bedoeld als positieve duw in de rug wanneer twijfel toeslaat. Volgens de officiële aankondiging is het een house track met een scheut gospel geïnspireerd door de eerste houseplaten uit de jaren 80. De song werd geproduceerd in Londen door Richard X, bekend van onder andere de Sugar Babes, Goldfrapp en Royce and Murphy. Gustaaf en de single die hij in 2023 op het Eurovisie Songfestival bracht, Because of You. And when the-

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory.
3: Goedenavond.
4: Muziek beweegt, verbindt en maakt je dag. Elke plaat een verhaal, elke beat een lach. De brug tussen klanken, tussen jou en de rest. De LVT platenkast. Altijd

Met Ruby schoten de Kaiser Chiefs in 2007 recht de wereld in. Een gitaarplaat die zo strak en aanstekelijk was dat je na 3 seconden al weet wat er komt. Het nummer gaat over die ene vrouw die je hoofd volledig overneemt. Irritant, fascinerend, onweerstaanbaar tegelijk. Britse energie, meebrulrefrein en een band op het toppunt van hun kunnen. Ruby, Ruby, Ruby. Ja, ja, die dus. Hier zijn de Kaiser Chiefs.

Star is een rechtstreekse protestsong tegen de Vietnamoorlog. De schrijvers Norman Whitfield en Barrett Strong baseerden de tekst op de verhalen van familie en vrienden die in Vietnam vochten en zwaar gewond terugkeerden. Het nummer werd daardoor een van de bekendste anti-Vietnamoorlog-anthems van de jaren 70. Hier is Edwin Starr.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.